laatste N van mijn trip als een valk. Van mijn trip als een valk, lewel last man met hoe ik als zulk geweld stroom. Snijden met dik geld, zink zijn dat verloot. Ik verdien dikke ont, hoe ik neem zodat ik ook haal. Zure hel held die mens, ga je hem krengen die formaal man. We fans kijken elkaar valk. Wie een fucking spielt gemelk met de smamp, nik het chaas op. Mijn moskeerde bastaan as. Toen we boel hij als gegooi, als gebleven, als kijk.